0: smart.
1: Graag en smaak. Krak en smaak.
2: Krak en smaak.
3: Graag en smaak.
4: Graag en smaak.